Na een ander vreemde tisten, gewikkeld aan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: op gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Nog graag leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: met een dol op Rut.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Lover.
1: The Muele.
0: Lover.
1: The Muele.
0: Lover.
1: The Muele.
0: Lover.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.

0: Ajoin Music.
1: 100% olst.
2: Gegooid klein college en dat is in de vrouw het stroot. Zo'n sma en gewer loter de goeie navekoot. Zing de geern en

Og det preik så det poster når du gjør tåa. Gå med sånt gerepeteert en hele kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing hier een symfonie, maar ik ben is nog

mijn jongen, het is omdat je zo schoen vrouwt, volgens mijn moeder van profeteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download.
2: Olé!
0: Wat dat brengt? Een GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en...

0: op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
1: App hem al.
2: Ajoin.

A Juve Music fait Tops an Engelste sagen me in tolschste beginnen. Alle Karnaval liekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal school liekes. Ah, veel Karnaval is. A Juve Music.

uurtje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook aan een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor moi. Iedereen zegt gewoon niet lang bestoom. Maar ik loop me volledig gewoon. Ze noemen me.

0: klop mijn volledig gewoon.
1: Dronkort!
0: Ze noemen mij een dronkort, maar ik drink met plezier. Turgo toch niet bij het boeven een goeie frisse pint bier. Ik heb toch geen probleem, ik drink me vanaf de noem. Mooi jong, ik ben niet verslaafd, ik kent gewoon van doen. Ik drink al onder tafel.
2: Ja, dat zal wel.
0: Tafel.

0: Serafon van de Voelja Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voelja Goe Radios van ons natuurlijk.
2: Ajoen Music.
0: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
3: Ik dacht ik in aan de gelei. Ik heb mij een andere gezocht. Ik was direct onneerverkocht.

Nacht. Dag en nacht, van 's morgens tot 's avonds. Elke seconde, elke minuut, I own music.

0: dierige goeie muziek.
1: Olsen is.

0: intermezzo di monta più lunga.
1: Test Rover! Waren een doge, nooit zien zitten.
2: De burgemeester van stad, die een echt hier zit een schat. Daar werd er hier in Olstikkes beweerd. Als het wel was woord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app. App de mal.

0: week.
1: De radio van ons naal.
2: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
3: Hier te tres.
4: Het is een gezond.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Montserrat. Het is zeker lek. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet voor mij gelijk.

0: er weer.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB café.
0: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App

zien aan de keer zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Yo in Music. Plezante radio.
1: Olsneer, ik moe naar nog iets kwijt.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: wakker maken. Zo'n lep moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de chubby is al op het puntje kapot.
2: Ja, zijn er moet bier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben samen beter naar rode school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Wat dat brunt?
4: Een CMB-café.
3: Nee, de Neven-app. Voor Valla Jo en Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven-Ajo en Music-app. App de man.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

geweest naar een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ajoen Music en Zare Radio.

zet me gewoon op kant en gevolle top. Als we god dat hier niet fush, omdat ik kan me rood. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden op stroop.

Moinda kooie gos lopen, de Amadan. Duisdag kan je komen, just als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: Nee.
1: Nee, de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App de mal.

0: Mayo en Music.
1: Den enige echte.
2: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Rádió.
1: Der van der Munde, da des ne Wes getgeruht.

Are you in music? Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

muziek verdopt zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajo!

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak om, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè. Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Ik zag het overlist op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal leigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die leigeneers op het internet direct geblokkeerd. Want ieder jaar verdroom op er nieuw

niet alles dat je leest op het internet. Gebruik dat verstand, want als je alles is goed op een rijke zet, ligt het verder hand. Wie een prins verkiezen, ken je hoe ik verliezen. En dat is die point. Maar we handelen elke nooit, en hier wil meer respect. Hier trek ik de lijn.

0: JMB Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De neven jou en music app.
2: App hem al.

de rage van flippos in een pakje chips is er liever rage om gang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slikt aan de foto's aan je lomperik, fijn is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op het internet. De selfie, belfie, helfie, drelfie, of op te leveren een delfie. Met vaste lovers, je al bij hier, draait wie in, le carnaval.

0: geloof dat er alle maanden zijn een G en Sam in dans. Ze trekken van alles die toch op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt Ongier op de pompier voor een selfie.
1: Wat?
0: Een carnavalfie!
1: Carnavalfie!

Robert Semmerich, Barnacus, santé hè? Ik heb een stiek in mijn gelee, wat drink je mooi nog hier mee? Want ik zit geen verstand mee, verzoend ik hier mijn vrede.

zielen, ik blijf de vrouwgezel. En al mijn kameroten kosten dat wel. Toch blijf ik het proberen, kost rijk en veel cadeaus. En Disney ondergoed van Mickey Mouse.

0: Is dat een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Kajun Music presenter radio.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: deze, de Pieters. Kom dan hier dat ik haar een dikke bijschijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: en die smuiten door talven op dat plein. Met graalijk schieren voeten, maar we zien waar nog geen blauwen.
1: Ja, beste carnavalisten, allemaal tot samen. Ik zing naar de vrouw nog hier kan horen. En ga de Jolamo, de mooi mee.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk stond droen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze naar jongen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roa.

een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zo, verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je voor de roa. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

Anne Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei die in een sax. Die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeplusterd tippen. En dan gewoon zeggen, dat is alles hier bij de roa. Maar we je gewoon.

0: GMB Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.
3: Spring.

0: dromalien. In stand met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: de Nees en een gruwende klet. Vroeger was het Frank, nu is het Mariette.
1: Het is nog koersje van Ajo in de Land.
2: Ajo in Music.
3: Waar? Ava van Olst.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulst.

0: weekend konden van genieten.
1: Vrijdag af, het is kort na de zevenen. Kom nog eens boeite, krijg een klap op mijn toet.

0: Vincent, wat paas de? Wil ik ons nog geen gonoleum? Nee, nee, wacht, wacht, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, hè?
1: Scholletjes.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De Neven jou en music app.
2: App hem al.

0: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambras het schat.
1: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
0: Hey, Jules. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingers, hè, pak.

0: Ja, Len Ambras ist doch nicht mehr herrlich als früher, ey.
1: Ajo!

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: na een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ayo in Music en Zare Radio.
1: Hey!

0: Radio.
1: IO in Music. Plezante radio.
2: Zeg, dat kostuum en dat wagen, dat stond precies op Pinterest.
3: Nou, dat gezicht, amai, dat is hoe ik het hebben.
2: Hier zijn.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af. Daar zijn ze goed als af.
1: Daar zijn ze goed als af.

0: kijkt naar het titelsje.
1: Met carnaval gebeurt er altijd iets speciaals. Want op de markt door werd een keining.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Show. AYOWEN Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app. Music app.
2: App de mal.
3: Door ik dansken doen. Dansken.

0: Toordek dansken doen.
1: Live vanuit Terzogen in Olst, de 9e echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.
2: Holy

0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Zijn mannen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers voor plezier. Gij

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Thanks, Ajoen Music.
3: Verhaal d'Ajoen. Anna.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajo.

0: Ajo en Music .
1: Gedierig goeie musiek.
2: Allee madame, j'ai d'abord, en luister, t'is goed normaal, ik heb me hier speciaal.

0: biertje en bij café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Isen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nu nog sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik maar een droom hier kwijt.
1: Nu nog sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: Dat steekt mij echt tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op les te zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Waar is zijn madame ten op het?
0: Wat
1: gooi je water, zeker?
0: Wat pijst ervan?

0: door mij allen.
1: Ja, dat kun je zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarme nooit te kwieken.
2: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
1: Dat is juist, de jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is weer mee, de tent in hem. Zij weet moeten in therapie gaan.
0: Want het is binnen voor de
2: augustus. Dat weet, is goed, hier zijn
0: hij. En hij nog werkt om de wolken.

zijn. Ja, zeg maar, jongen. Honderd is nest je oren. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoven.

0: Een GMB-café.
1: Meer de neven en voilà, your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: het groeikongres.
1: Wat was dat voor niet, een groeikongres?
0: Ja, jongen. Dus je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11.000 stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stemmen. Ik ben de godverdikke grale content af.
0: Nou, wij moeten er gaat een keer mee trekken. Zeg, weet u wie dan toch een zingen met? Rijd lekker overig, de champetter begoed.
1: Overig?
0: Ja, wat dat? Het was niet transparant genoeg, zei. En we hadden echt nooit slagen en krijgen. Nee.
1: Hoi, dus aan zijn brilletjes moeten we erop zetten.
3: Ajoen Music.
4: De radio van ons naal.

op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor jouw radios van ons natuurlijk.

0: Royal Music 100% ești.
1: Mm-hmm.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: kapitalisten, en andere tisten. Allemaal oesteren zijn hoor.
1: Are you in music?
2: Ik ga die.

0: Til dere med
1: Esterveier!
2: Og det brunt! GMA-kaffe!
1: Med The Neven! For Follow Your Music!
2: For Android en for Apple-kloden natuurlijk! Nog beter, nog meer mogelijkheden! Download en installeer hem
1: nu! Zoek op City Music, Ajoin Music! En luister naar Ajoin Music overal en altijd! De Neven Ajoin Music App!

0: Music.
1: De numero 1 van Olst.
2: Zit goed en de alcohol lupt in mijn bloed. Koning galop, goed in mijn sop. Maar ik geef niet op, vond zo'n opkop.

0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op met een kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op met een kop. Stoot er zot op met een kop.
1: Is foie vite smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoin Music, 100% plezant, 100% ulst.

0: JMB Café.
1: Meer de Neven App voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: Hebt hem al.
3: Kameroot heeft al gelezen, het is in Oostwijrisch bewijzen. Alle taksen en belasting gewoon omhoog.

0: Die van Moeslem Blokkardoen. Kwer betrapt op ne noeigen toeren. Swanstag gestotje, de pijamajouren niet zouden.
1: Nee, mogen mij genoeg te vissen, meneer.
0: En die

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: frater, het is een brave gast. En hij loopt zeker niet te koop met zijn kwast.
1: Voorzitter, geloof dat niet. Hij is zot van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
0: Ja, hij trekt ze wel eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
1: En door de loge nooit in zijn kot.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Veil ajoenen hebben ons de laatste jaren verloten. De melkmolen brengen samen met Teusneers een eerbetoon der Teusterse stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel ooit vereer een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar ooit vergeet je.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB Café.
2: Meer de Neven App. Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De Neven Johan Music App.
3: App hem al.

Ajoen Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: alles wat aan een Oostneer geernoert.
1: Oostneer! Af daar, Gerrie!

0: Music. Plezante radio.
1: Die lust is ooit geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: na de
1: bal. Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Orange op zijn best.
1: Ik weet nog dat ik me snot neem.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

begin ontferde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: halen, molen trekken.
1: En poppen en plekken.
0: Nog zijn stolten lang.
1: En poppen en plekken.
0: En rest de bienen strekken.
1: En

0: café.
1: Meer de Neven app voor Jouwen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jouwen Music. En luister naar Jouwen Music overal en altijd. De Neven Jouwen Music app.
2: App hem al.

0: Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
2: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn

vocês Christine e Uren La Castelo Uren Emily van Toxen Rosen of Lignina was Casal Uren Duin Moisen as a vrouw of onze paddenmoed afdromen en extra van al als

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.
3: App de mal.

0: er niks van.
1: Oist, oist, oist.
2: Wie raadt er niet verloren?
1: Oist, oist, oist.
0: Der circulosje plan.
3: Are you in music?
4: Echt van oist.

Serafan van de Voelja Goe Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Nederland.

0: 25% bla bla.
1: Dat is onder 20% echte

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: TGF Marmor, a Join Music.
1: 10 avo van oisht.
2: Allee, wat gaan we hier aan doen?
3: Allee, niet over het komen taal misschien?
2: Wat?
3: Over het komen tij?
4: Wat moet je erover na zingen, allee?

0: Alleen op de droge vloer.
1: Oh, wel, dat gaat echt door. Zeker door van een oppositering dat er door binnen stellen.
2: Hé, dat je voor misschien rust doen.
1: Nee, dat moet ik erop
2: aan. Anders goed al ik niet afgenomen, hè.
1: Stop, jongens, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
3: Goed, dat is heel goed. Aan de brand blijven.
1: Goed, pikeurbeul.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Geef mij maar aan jouw music. Waar avond van ons?
1: Haha, de ponte plut, boys. Hey, heel of mij, jongens?
2: Ja, ja.
1: Ik heb mijn konarenpoes mee, hè?
3: Ik heb een hoefwoord en ik loop een kevies.
4: Weet je waar ik bij hem, jongens?
5: Hier.
4: Met een ponte plut. Donkey en Link.

Oostenees. Van veren ondertoeig. Hij komt bekende meer. Nog veer nog achteruit. Maar toch riep die repé. Hey Bosken, geet ons nog iets ooit. En...

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

hier zeker niet te rap. Doe morgen al een kop aan gemak. Want achter Noek stond Sammek in de flitsbak. Je moet je aan niet riskeren ooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier ooit te pompier.

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratem en dan stinkt er weer wat verder.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Ella voor Janet,
2: Ella voor Janet.
1: De duisnaar geven wergalit,
2: de duisnaar geven wergalit.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo en music.
1: Het was bij ons op het werk

0: 20% muziek.
1: Voor van 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Als ik thuis kwam was mijn kot leeg geroofd. Stond perplex en vol van ongeloof. Bij zijn lap een inbreker over de vloer. Gewoon als ik

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: En roep een school!
1: Miljardenverdommedas! Miljardenverdommedas! Miljardenverdommedas goed!
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zo je dat.
3: Hoi, music!
4: Waar? Ava van Olst.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.